Kartoffel, Blumen. Doofe Steine. Doofe Füße. Doof, doof, doof, doof, doof, doof.